0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
1: Шенген.
2: Шенгенско područje danas uključuje državna područja 27 evropskih zemalja, među kojima su 23 države članice Evropske unije, te Island, Liechtenstein, Norveška i Švicarska. U njemu je moguće slobodno putovanje iz jedne zemlje u drugu bez prolaska graničnih kontrola, bilo to na kopnenim, morskim ili zračnim granicama. Stoga je potrebno proći samo graničnu kontrolu na vanjskim granicama, odnosno granicama između zemlje Šengenskog područja i treće zemlje, na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile Šengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Usto, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje Šengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se Šengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja Šengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada Šengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje Šengenskog područja uskladila su uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar Šengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za Šengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Šengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar Šengenskog područja.
1: Libre circulation des personnes. Schengen.
3: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja Šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha Šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica Šengenskog područja.
1: Schengen.
2: Povijest Šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članice Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja evropske integracije nakon Drugog svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale prvi ugovor. Schengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja. Zahvaljujući njemu, poslovna i privatna putovanja su jednostavnija, europsko gospodarstvo snažnije, a kvaliteta svakodnevnog života unaprijeđena. Stoga je šengensko područje jedno od najvećih postignuća projekta europske integracije.
4: Als de leden van het Europees Parlement geen plenaire vergadering hebben, komen ze samen in verschillende parlementaire commissies. Elk van deze commissies is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Maar hoe werkt zo'n commissie precies? Als we het hebben over de Europese instellingen, dan lijken sommige termen steeds terug te komen. Maar die hebben niet altijd dezelfde betekenis. Denk bijvoorbeeld aan het woord commissie. Die term kan verwijzen naar de Europese Commissie, een van de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar het woord commissie kan ook betrekking hebben op een parlementaire commissie, die, zoals de naam al doet vermoeden, deel uitmaakt van het parlement. Laten we proberen dit alles te verduidelijken. Als de leden van het parlement geen plenaire vergadering hebben, werken ze in verschillende parlementaire commissies die regelmatig in Brussel bijeenkomen. Commissiedebatten zijn publiek toegankelijk en je kunt de uitzendingen van op het internet bekijken. Maar hoe worden deze commissies gevormd? Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode beslist het parlement welke leden in welke commissies zullen zitten. De omvang van de commissies varieert sterk en is afhankelijk van hun bevoegdheidsgebied. In de eerste helft van deze tiende zittingsperiode heeft elke commissie bijvoorbeeld tussen de 25 en 90 leden. De politieke samenstelling weerspiegelt altijd die van het parlement als geheel. Tijdens de eerste vergadering van een parlementaire commissie kiezen de leden ervan hun bureau, dat wil zeggen een voorzitter en maximaal vier ondervoorzitters. Net als de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement hebben zij een ambtstermijn van 2,5 jaar. Elke commissie heeft ook een eigen secretariaat, waarvan de omvang varieert afhankelijk van de grootte van de commissie. Hoeveel commissies zijn er dan precies? En op welke gebieden zijn ze werkzaam? In het parlement zijn er 20 vaste commissies, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo bestaan er commissies die gewijd zijn aan de begroting, aan visserij, aan cultuur en onderwijs en aan vrouwenrechten en gendergelijkheid, om er maar een paar te noemen. Het parlement kan ook enquêtecommissies instellen om wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht te onderzoeken en mogelijke schendingen te analyseren. In sommige gevallen richt het parlement subcommissies of tijdelijke bijzondere commissies op om specifieke problemen aan te pakken. Momenteel zijn er vier subcommissies: de subcommissie Mensenrechten, de subcommissie Veiligheid en Defensie, de subcommissie Belastingaangelegenheden en de subcommissie Volksgezondheid. Elke subcommissie bestaat uit 30 leden. Bijzondere commissies worden ingesteld voor een verlengbare termijn van 12 maanden. Neem bijvoorbeeld de bijzondere commissie COVID-19-pandemie. Deze commissie werd in maart 2022 opgericht voor 1 jaar en werd met 3 maanden verlengd. In 15 maanden tijd organiseerde deze commissie meer dan 30 hoorzittingen en workshops met meer dan 200 deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Unie, van de rest van de wereld en 8 Europese commissarissen. De leden van de bijzondere commissie COVID-19-pandemie hebben honderden documenten gelezen en opgesteld, studies laten uitvoeren en 6 dienstreizen gemaakt. En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de vergaderperiode van juli 2023 nam het parlement een resolutie aan met als titel COVID-19-pandemie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst, waarmee de werkzaamheden van de bijzondere commissie werden afgerond. Parlementaire commissies doen een heleboel dingen. In de eerste plaats bereiden ze de werkzaamheden van de plenaire vergadering voor, dus van het voltallige parlement. basis van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie, stellen ze verslagen op die door het parlement als geheel behandeld zullen worden, of stellen ze adviezen op die aan andere commissies worden gericht. De rol van de rapporteur, die verantwoordelijk is voor de verslagen, zal in een andere podcast van deze reeks aan bod komen. Parlementaire commissies analyseren dus voorstellen voor wetgeving. Ze stellen daarbij amendementen op voor bespreking in de plenaire vergadering en benoemen een team onderhandelaars dat samen met de Raad aan de betreffende wetgeving zal werken. Ze organiseren ook hoorzittingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen. Tot slot komen de voorzitters van alle parlementaire commissies bijeen in de conferentie van commissievoorzitters. Ze kiezen één van hen als voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. De conferentie van commissievoorzitters is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een goede onderlinge samenwerking. Kort samengevat houden parlementaire commissies zich dus bezig met specifieke thema's en bestaan ze uit leden die verslagen opstellen voor bespreking in de plenaire vergadering. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: võime kompass peaks suurendama puhta ja taskukohase energia kättesaadavust, et olukorda parandada. Praegu valmistatakse ette puhta tööstuse kokkulepet, millega tahetakse edendada keskkonnahoidliku tehnoloogiat ja ringmajanduse ärimudeleid. Selle kokkuleppe eesmärk on muuta Euroopa Liit kohaks, kuhu tahetakse rajada ettevõtteid ja tehaseid. Hindu peaks aitama vähendada ka taskukohase energia tegevuskava, millega toetatakse näiteks väga energiamahukat terase, metalli ja keemiatööstust. Kolmas tegevusvaldkond on julgeolek. Euroopa Liit peaks muutma oma tarneahelad mitmekesisemaks ja vältima suurt sõltuvust üksikutest riikidest. Eriti oluline on see kriitilise tähtsusega toorainete ja võtmetähtsusega tehnoloogiate puhul, näiteks pooljuhtide tootmisel. Konkurentsivõime kompassis soovitatakse tarneahelate kindlustamiseks sõlmida rahvusvahelisi partnerlusi ja teha ühishankeid. Lisaks plaanitakse muuta hankereegleid, et kriitiliste sektorite ja tehnoloogiate puhul eelistatakse Euroopast pärit tooteid ja teenuseid. Konkurentsivõime kompassis kirjeldatakse viit viisi, kuidas saaks kõigis sektorites konkurentsivõimet suurendada. Esimene neist on lihtsustamine, mis on kogu kompassi alustala. Lihtsustamise eesmärk on vähendada halduskoormust, et ettevõtetel oleks lihtsam tegutseda. Teiseks tuleks saavutada ühtse turu täielik toimimine. Kolmandaks tuleks esmatähtsate projektide rahastamiseks luua Euroopa Hoiuste ja Investeeringute Liit ning seada eesmärgid selle kohta, kui palju tuleks investeerida teadusuuringutesse ja kaitsetööstusesse. Neljandaks tuleks oskuste ja tööjõupuuduse vähendamiseks luua oskuste liit. See aitaks tagada sotsiaalset õiglust ning seda, et olemasolevad oskused vastaksid tööturu vajadustele. Selleks, et Euroopa inimestel oleks võimalik töökohti ja ameteid vahetada, tuleb neile pakkuda täiend- ja ümberõpet. Viiendaks tuleb parandada koordineerimist. See on iseäranis oluline, sest ühiseid eesmärke saavutame vaid siis, kui Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide poliitika on omavahel kooskõlas. Konkurentsivõime kompassi esitleti 29. jaanuaril 2025. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas pressikonverentsil järgmist. Tahan rõhutada, et nüüd on meil plaan. Meil on tegevuskava ja meil on poliitiline tahe. Nüüd on kõige olulisem tegutseda kiiresti ja ühiselt. Kiirus on oluline, sest maailm meid järele ei oota. Meil on viimane aeg kiiremini tegutsema hakata. Ning ainult ühiselt tegutsedes õnnestub meil olemasolevat poliitilist tahet tõepoolest rakendada. Veidi hiljem, parlamendi veebruari täiskogul, arutas parlament kompassi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu nõukogu esindajatega. Kõne pidas teiste seas Poola Euroopa asjade minister Adam Szłapka.
1: The time has come to act decisively, working hand in hand.
0: Käes on aeg teha julgeid otsuseid ning tegutseda üheskoos selle nimel, et taastada ülemaailmsete probleemide kiuste Euroopa Liidu konkurentsivõime. Möödunud aastal seadsid liikmesriikide juhid Budapesti deklaratsiooniga sihi, mida liidu konkurentsivõime suurendamiseks järgida. On hea meel näha, et deklaratsiooni 12 tegevussuunda sisalduvad nüüd ka konkurentsivõime kompassis. Nõukogu kiidab nii kompassi kui ka teisi Euroopa Komisjoni esitletud algatusi, mis on välja töötatud liikmesriikide soovidele vastates. Konkurentsivõime kompassi näol on niisiis tegu ambitsioonika plaaniga suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning võimaldada inimestele kestlikku heaolu. Euroopa Liit keskendub innovatsioonile, süsinikuheite vähendamisele ja julgeolekule. Nii loodab liit jõuda esirinda tulevikutehnoloogiate valdkonnas ja saavutada samal ajal ka kliimaneutraalsuse. Kavandatavad õigusaktid aitavad seda visiooni tegelikkuseks muuta. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Stel je dit even voor. Het is nog vroeg in de ochtend en je bent in het treinstation. De geuren van gebakjes, koffie en metaal hangen in de lucht. Je ziet de namen van steden in verschillende talen, soms zelfs in een ander alfabet, flikkeren op de vertrekborden. Twee vrienden nemen afscheid van elkaar. Iemand anders controleert voor de derde keer zijn rugzak. En jij hebt een kaartje in de hand dat niet alleen voor één bestemming geldig is, maar voor meerdere. Een kaartje dat niet weergeeft waar je naartoe gaat, maar wel hoe lang je wilt reizen. Dat kaartje is een Interrail-pas. Interrail maakt al sinds 1972 deel uit van het Europese verhaal, met als kernidee dat echte verbinding pas ontstaat wanneer je onderweg bent. Je reist langs steden en stations en ontmoet onbekenden die dezelfde reis maken. Voordien, sinds 1959, bestond er ook al de Eurail-pas, waarmee bezoekers van buiten Europa per spoor door een aantal Europese landen konden reizen. Maar voor de mensen die in Europa woonden, bestond zoiets niet. Mensen begonnen zich af te vragen waarom er geen vergelijkbaar kaartje was voor Europese burgers. Het antwoord op die vraag kwam er in 1972. Dat jaar werd het 50-jarige bestaan gevierd van de Internationale Spoorwegunie, een organisatie die werd opgericht in 1922 om de Europese spoorwegsystemen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw op te bouwen en met elkaar te verbinden. Dit jubileum was een uitgelezen kans om met iets innovatiefs te komen. Een treinkaartje waarmee jongeren vrij door Europa konden reizen. Dit eenmalig verkrijgbare kaartje dat de naam Interrail-pas kreeg, gaf jongeren tot 21 jaar de kans om vrij met de trein door 21 landen te reizen. Al snel bleek hoe groot de belangstelling was. Er werden zo'n 100.000 kaartjes verkocht. De vraag was zo groot dat de Internationale Spoorwegunie besloot het aanbod permanent te maken. Maar daar eindigt het verhaal van Interrail niet. Wat betekent het vandaag de dag voor jou? We zijn nu meer dan 50 jaar verder en de rijkwijde van Interrail is alleen maar uitgebreid. Met een Interrail Global Pass kun je nu door 33 landen reizen, van de Griekse eilanden tot de Noordpoolcirkel. Iedereen kan er gebruik van maken en er zijn verlaagde tarieven voor alle reizigers onder de 28 of boven de 60. Wil je zelf een Interrail Pass kopen? Dan hoef je enkel naar de website interrail.eu te surfen en aan te geven hoe lang je wilt reizen. De langste periode die je kunt kiezen is 3 maanden. Een treinavontuur was nog nooit zo eenvoudig. Met de pas reis je dus vrij door Europa. Hoge snelheidstreinen, regionale lijnen, nachttreinen en op sommige plaatsen zelfs veerboten maken allemaal deel uit van hetzelfde netwerk. Let wel, in sommige treinen moet je een zitplaats reserveren. Je kunt een voorgestelde route volgen of je reis helemaal zelf uitstippelen. De flexibiliteit is ongetwijfeld de grootste troef van Interrail. En je kunt onderweg nog aanpassingen aanbrengen, afhankelijk van waar je reis je naartoe brengt. Dat betekent dat je langer kunt blijven in een stad die je hart sneller doet slaan. Je kunt ook van richting veranderen of spontaan uitstappen, gewoon omdat de plaatsnaam je aanspreekt. Het biedt je de kans om het onbekende tegemoet te gaan en verder te kijken dan de gebruikelijke toeristische trekpleisters. En ook al reis je alleen, je zult onderweg al snel andere reizigers ontmoeten. Interrail is zo'n populair initiatief geworden dat alleen al in 2024 meer dan 746.000 kaartjes werden verkocht, samen goed voor meer dan 1,4 miljard afgelegde kilometers. Maar wat maakt Interrail zo belangrijk? Door ervoor te kiezen om per spoor te reizen, draag je bij aan duurzamer toerisme en help je de negatieve gevolgen van de reissector voor het klimaat te verminderen. De Griekse Stefania Skevi was 24 jaar toen ze vertrok met een rugzak vol snacks en een Polaroid-camera. Ze volgde de mediterrane zon van Noord-Italië naar de Franse Riviera en reisde verder tot de historische stad Duinkerke. Ze vertelt ons hoe Interrail haar kijk op Europa veranderde.
3: Interrail heeft mijn begrip van afstand veranderd. Van de dromerige kliffen van Cinque Terre tot het grensdorpje Ventimiglia. Het ene moment ben je in Italië En het andere moment sta je bijvoorbeeld in Frankrijk. Je ontdekt steden die eeuwen van elkaar verwijderd zijn, wat betreft architectuur, het eten en het levensritme. Maar tegelijkertijd lijken ze ook op elkaar. Pleintjes komen steeds vertrouwder over. In cafés hangt dezelfde sfeer, ook al klinkt er een andere taal. Gesprekken draaien telkens weer om dezelfde onderwerpen. Identiteit, democratie en de toekomst. Zoveel verschillende talen. Maar diep van binnen toch hetzelfde Europa.
2: In 2016 werden er politieke debatten gevoerd over Interrail. Het Europees Parlement benadrukte het potentieel van Interrail om stereotypen te doorbreken en jongeren uit heel Europa bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd streefde het parlement ernaar om de pas nog toegankelijker te maken. Het idee was om Interrail minder te zien als vakantie, en meer als een investering in leren, nieuwsgierigheid en een beter begrip van Europa. Parlementslid Manfred Weber formuleerde het idee als volgt. Wat als we in de toekomst alle Europese jongeren op hun 18e verjaardag een Interrailpas geven als geschenk van de Europese Unie? Zo krijgen ze 3 weken lang de kans te ervaren hoe het dagelijks leven in Europa eruit ziet. In 2018 werd dat idee werkelijkheid en zo ontstond Discover EU. Dat programma biedt 18-jarigen een gratis Interrailpas, zodat ze Europa op hun eigen manier kunnen ontdekken. De aanmeldingen worden 2 keer per jaar georganiseerd. Deelnemers moeten een korte quiz over de EU beantwoorden en wie geselecteerd wordt, wint een reispas. Maar er is 1 belangrijke regel. Ze moeten in de eerste plaats met de trein reizen. Discover EU is een initiatief van Erasmus Plus en bestaat vandaag de dag nog steeds. Wat begon als een eenmalig initiatief, groeide uit tot een soort overgangsritueel voor generaties jongeren. Vandaag de dag is de Interrailpas meer dan een treinkaartje. Het is een uitnodiging voor iedereen in Europa, ongeacht hun leeftijd. Een uitnodiging om in een trein te springen, grenzen over te steken en het Europese leven van dichtbij te ervaren. Dus hou je kaartje klaar en laat het avontuur beginnen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.